gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens

incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran...

0: Dan weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoorden Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoorden Hermans.
3: Het is bijna zover. Reurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
4: 3 dagen vol muziek, theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Reurpop heeft voor iedereen iets moois.
5: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Reurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
3: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Reurpop zoals het bedoeld is.
4: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Reurpop elk jaar weer bijzonder.
5: Reurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je erbij bent.
2: Bij Schoenmoorden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. In Museum Moor vond woensdag de inspiratiemiddag voor Zutphen Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst voor onderwijsprofessionals werd het aanbod van Brede School Lochem en het onderwijskeuzemenu Zutphen 2026-2027 met twee nieuwe brochures feestelijk gelanceerd. Leerkrachten, aanbieders en organisaties uit Lochem en Zutphen kwamen samen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Brede School Lochem biedt basisscholen een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, cultuur, natuur en techniek, gezondheid, burgerschap en lezen. Halle is sinds deze week een toegankelijke AED-reiker. Bij SV Halle is een nieuwe AED geplaatst die is aangemeld bij Hartslag Nu en dag en nacht beschikbaar is voor sporters, bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van de AED een belangrijke stap is, maar dat een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zetten SV Halle en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording. Hiervoor wordt een laagdrempelige informatieavond georganiseerd. De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond clubgeschiedenis geschreven. De ploeg van coach Timo Klein-Hesselink won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax vrouwen en kroonde zich daarmee tot kampioen. Voor het eerst in haar bestaan promoveert het team naar de vrouwen eredivisie. Vorig seizoen promoveerden de vrouwen al naar de A-pool van de eerste divisie in hun eerste jaar als profteam. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Jouw regio, jouw radio.
2: Jouw radio.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Wordt rekening al gehouden met een Russische aanval? Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Apkoude...

0: beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
5: Voor een echt feest, jullie de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.

vrolijker kun je beginnen met deze van de Duinstappers en Doodle Jo. En luisteraars, een hele goede morgen. En vaten welkom terug bij een nieuwe aflevering Gouden Groeven. Op deze zondagmorgen hier op Radio Ideaal, 24 mei 2026. We zijn elke zondagmorgen te beluisteren tussen 9 en 11. We nemen u lang, 2 uur lang terug in dit tijd. In het piratenwereldje. Zowel Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig en instrumentaal komt in deze 2 uurtjes weer voorbij. Zometeen muziek van muziek uit het mooie Limburgse land. We hebben het dan over Pussycat. We hebben nog Duitsstalig muziek van Chris Roberts. Blijf gewoon geluisterd aan de radio. We gaan verder met muziek van Connie van der Bos. En hier is Jackie van der Hoek.

Ja, zie je weer, wat worden ze mooier, deze pareltjes. En dit was er ook eentje van Ellie en Edda, of Eddie en Ella, ja, sorry. En hou me vast op Radio Ideaal. Je luistert naar het programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen, 24 mei 2026. De passende muziek, hier is Corrie Konings.

BB-bands. En het ging over Silly Willy. En dat was een beetje de laatste wie we nog in konden draaien in het uur. Gouden Groeven op Radio Ideaal. We gaan even naar het nieuws toe. En na de klok van 10 uur vlug weer terug. Graag tot zometeen.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een

0: knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

Heerlijke zomersklanken van Marianne Weber. En die hoorde een mooie dag. En vatten we ook terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma Gouden Groeven op deze zondagmorgen 24 mei 2026. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11. Heerlijke pareltjes komen dan voorbij, zowel Engelstalig, Nederlandstalig, Duitsstalig, Instrumentaal. En dan heerlijk in de piraatsfeer. Ook natuurlijk in dit uurtje weer. We gaan verder met muziek van Jan en Zwaan.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De veelbesproken wegaanpassingen rond het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem aan de A18 gaan definitief door. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg en meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte in goede banen te leiden. Over de financiering is lange tijd onderhandeld tussen de gemeente Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Achterhoekse gemeenten. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen ongeveer 16 miljoen euro. De provincie neemt ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening. Het Slingeland ziekenhuis legt zelf 3 miljoen euro in. De werkzaamheden vinden volgend jaar plaats. Honderden Oranje supporters keken tijdens het EK van 2024 samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoltse Kerk. Dit WK wordt het lastiger voor nachtwedstrijden, krijgt de tempo geen ontheffing. Opvallend is dat de regels van de gemeente Oude IJsselstreek juist behoorlijk ruim zijn opgesteld. De gemeente zegt namelijk dat horeca een ontheffing kan aanvragen om tijdens het WK langer open te blijven voor wedstrijden van Oranje, zolang er geen overlast ontstaat en aan de voorwaarden wordt voldaan. De organisatie vindt dat de regels wringen. Het café aan de overkant krijgt wel een ontheffing, maar de Oranje Tempel in Silvolde niet, omdat die als evenementenlocatie zou worden gezien. Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteerden de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Asielopvang en het Dru Industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het Dru Industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in twee stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument Huisvesting Vluchtelingen leidend. Dit betekent maximaal 448 plekken, waarbij de coalitie zich richt op één locatie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Gouden groeven. En het gevoel is terug.

ideaal. Volgende week zijn we er weer met dit programma. Zometeen, jawel, Rudy Buiting en het programma Lordense Zeuren, een dialectprogramma hier op Radio Ideaal. Rudy, heel veel succes al. Daarna hebben we dan Willem van der Veur natuurlijk, met Veur in de middag, ook veel Nederlandstalige muziek moet ik zeggen. En ook veel Nederlandstalige muziek vanavond in het programma Sterk Zondagswerk met René Regelink en het spelletje Raad waar die staat. Ik wens u een fijne Pinksterweekend toe en graag tot een volgende keer.

0: Buurman.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 1:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen...

0: Zakelijke vergaderingen? Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar Oudheidkundige Vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Ja, ik kan nog wel netjes zo deur komen, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we 7 juni... Om zondag, dan komen we met bevoerdag naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door.

0: zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek.

0: aflevering. Ons Heli-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: een lekker blukje om. Zong het bunkertom.
1: We begonnen met een heel toepasselijke liedje in het Urker dialect. De zanggroep Leusden. Willem, Hans en Fokke met hun versie van Op een mooie Pinksterdag. Luisteraars, is een goede morgen. Het is uitzending 220 op zondag 24 mei 2026. Het is eerste Pinksterdag. Dit is jaargang 5 van Lord Manseuren hier vanuit de tuinstudio van Radio Ideaal. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven bedankt me weer. Ook op deze eerste Pinksterdag waren ze er weer. Vandaag hek de platen dus weer bij mien. Bomvol met verzoekjes, want er zijn een aantal verzoekjes blijven liggen van afgelopen werk. Trouwens, je kunt er ook nog wat in doen, hè, in die oude platen dus. Dat vind ik altijd leuk. Dat kan via dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Dialect, apenstaartje radioideaal.nl. Straks heb ik ook nog het mooie weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En natuurlijk de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega radiomaker van Streektal Radio, hebben we weer bij ons. En tot slot heb ik nog een paar uitgangstipjes voor deze eerste Pinksterdag. Het eerste liedje was een verzoekje, de formatie Luister uit Urk en ging naar Zender. Dit is ook een verzoek, een stukje boerenrok van de Boetners, Gert Bark trouwens. En dit is Later als hij groter bent.

Ja, ja, ik kan nog wel netjes zo doorgaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil eigenlijk vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bevoerdag naar Ruurlen. Maar nu komen we naar Ruurlen heen, naar Ruurpop heen, op 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Ruurlen, naar Ruurpop. Dan zien we elkaar door wie.

Dat was Bob Voigtug met een liedje over de kermis. Want het is weer begonnen, het kermisseizoen. En Mientje, ga je niet met me met de draaimullen in. En over Bob Voigtug gesproken. Bob Voigtug komt binnenkort in ons programma vanuit Reurpop in Ruurlo. En daar was Gerry Evers onmundig druk bij. Of daar is hij nog steeds onmundig druk. Gerry Evers, collega radiomaker van het programma Focus. Iedere zaterdagavond hier op Ideaal. Had trouwens nog een bijzondere actie voor gewerkt. Dat ging voor MS. Dat was van Sam, Fleur en Linde op 31 mei. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg. De Quintusloop. Dus hold dat even in de gaten via de socials hier op Radio Ideaal. Zo meteen heb ik Leon Moorman op verzoek uit Brabant. Maar yes, disse, geet naar Montferland. Muziek uit de regio, daar halen we van. Hier uit Brabant. Punt in de Paloma's met een oude piratenklassieker. Dit is Ursula. MUZIEK

0: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
1: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
1: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
0: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
1: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
0: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.

Of verzoek was dat, ging deze helemaal naar Brabant. Ik kreeg een mailtje afgelopen week. Leon Moorman was dat speciaal voor Annie uit Brabant. Met het plattelandsgebied. Vorige week zaten we nog in de studio, vol, katsvol eigenlijk. Onze collega's van Radio 1 Noord uit Veenam waren er. Dennis kwam nog even op de koffie, maar ook de mannen van Timeline waren er. Ze hadden een liedje gemaakt speciaal voor Mien over truiensoep. Dit naar aanleiding van een beetje gekkigheid hier in de studio. Van het recept hadden ze dit liedje gemaakt. Jammer dat Henk er niet bij was trouwens. Het liedje was vorige week door al die drukte maar voor de helft gedraaid. Daarom doen we vandaag in de herkansing, want beloofd is beloofd. Dit is Timeline speciaal voor Henk met de truiensoep.

0: Lucas was dat. Hendrik Jan met zien maar dat dit origineel kwam van Alve de Geurt. Draffi Deutsche uit 1965. Marmorstein und Eisenbricht.
1: Het weer in de regio.
0: Het weerbericht van zondag 24 mei 2026, eerste Pinksterdag. Na een bewolkte nacht met een minimumtemperatuur van 14 graden start de dag wisselvallig. Hier en daar nog een paar wolkenvelden, maar vanmiddag wordt het mooi. Met een temperatuur van rond de 25 graden is het mooi weer om erop u te gaan. Ook vanavond bleef het mooi met een temperatuur van rond de 20 graden. En dit weer blijven we de komende dagen eigenlijk holden. Een minimum van 12 graden tot een maximum van 28 graden op de dinsdag. Lekker man. Ik ga verder met de schietschijf van collega radiomaker Ben Nijkamp van Streektal Radio. Dit is een keer een verske uit Twente. Iedereen kent dat wel. Dat groene spul in de wei. Zangeresse Judith ging weer terug naar de Twentse roots. Op haar komende EP op Hoezaan staan 5 liedjes in het Twentse dialect. Judith Nijland is deze week de schietschijf met een liedje over gres.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

Muziek uit de regio, de Hallenweer van Udien was dat, Hans Neervoort. Met zijn laatste plaat worden. Heel mooi gedaan. Trouwens, er zit ook een hele mooie videoclip bij, gemaakt door Wim Lubbers. Moet je maar eens even kijken op YouTube. En Hans sprak ik afgelopen week even. En kom binnenkort weer een keertje bij ons op de koffie. Altijd gezellig. Volgende week op de koffie trouwens Fien Snelting hier met het Eerdbeerzenlied en Joop Bokstad. Kom ook even. Ook zien, we zien in je boek in het dialect. En Joop zal dan een paar stukjes voorlezen uit dat boek. En dat vind ik altijd gezellig. We gaan verder met de keuze van Roelof Lampers, een bijdrage uit het Hoge Noorden. Roelof en wij wisselen muziek uit, zoals we vorige week wel gehoord hebben. Roelof uit de Noorden en wij uit de Achterhoek. Dat doen we trouwens niet alleen met Roelof, maar ook met Parkstad Radio. En die zitten weer in Landgraaf, in Limburg is dat. Dit is werk van Roelof gekregen, de neeën van Bart Kuipers. Op verzoek is dit, Iemand Gold.

Mystic was dat met Apple. Erik Heurting samen met toen nog Sandra Vriezen. En gisteravond stonden ze nog in Zenden op het podium van de Lantaarn. Erik Heurting samen met tegenwoordig Lisanne Aling. Een duo Mystic. Ik heb vooral de uitgangstipjes. Openluchtspel in Bork. Vandaag de laatste dag van het openluchtspel. Het wel en wee van de boerenfamilie Willemsen. En hun puberdochter. In het dialect is dat allemaal. Je kunt er nog bij zijn de laatste keer. En dat is vanavond vanaf 7:30. Het adres is de Schooldiek nummer 6 in Bork. Voor informatie kijk even op www.openluchtspelbaak.nl. www.openluchtspelbaak.nl. Of op de website van ons www.rtvideaal.nl. En dan natuurlijk ook op de social media kanalen van Facebook en op Instagram. En ik wil natuurlijk die mensen van de Openluchtspel Bork, ik heb ze nog even gesproken van deze week, voor de laatste keer heel veel succes wensen. Dan heb ik, er zijn natuurlijk meerdere kermissen, maar ik kreeg deze onder mijn neus van de werk gedood. Pinksterkermis in Noordiek is dat. Vandaag steed het duimpje Noordiek in het teken van de jaarlijkse kermis. Diverse attracties en een gevarieerd programma met een trekker oldtimer. Het beachvolleybal, een muzikale ondersteuning van DJ Bram Konings. Het is vanmiddag om 9:30 al begonnen. En de feesttent staat aan de schoolweg nummer 4. En dat is in Noordiek. Voor meer informatie kijk even op de website van Pinksterkermis Noordiek Pino. Op de website van Pinksterkermis Noordiek Pino. Dat is www.noordijkzeit.nl. De www.noordijkzeit.nl. En dan heb ik nog een tipje gekregen van Jeroen, onze vaste lustra uit Scherenberg. Hij had een mooi tipje over festival Achterland. In Durkum is dat. Vandaag dag 4 van dit festival. Een vijfdaags gratis evenement in Durkum. Vol met muziek. Met Sandra Vriezen en band. Jara Beeks is dit ook met band. En Kaliber nog veel meer. Nou, vanmiddag maar eens even kijken bij Sandra en Jara. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er is natuurlijk theater en nog veel meer lekker eten. Ja, daar ben ik ook van. Kijk even op de website van Festival Achterland. www.festivalachterland.nl voor alle informatie. Of kijk even op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Nou, dan heb ik natuurlijk de Oosterwijkse Pinksterfeesten. En dat is hier in Zelhem. Vandaag de laatste dag van dit spektakel. Ook vanmorgen is hier een trekker oldtimer rit gestart. En op het festivalterrein de traditionele trekwedstrijden. In maar liefst 16 verschillende klassen werd er weer gestreden voor de fantastische bokaal. Het is begonnen vanmiddag om 10 uur en het duurt nog tot vanmiddag 5 uur. De avond werd afgesloten met de band Rocks in de feestend. De feestend staat aan de Hogeveldseweg en dat is in het buitengebied van Zelhem. Voor meer informatie kijk even op www.oosterwijksepinksterfeesten.nl www.oosterwijksepinksterfeesten.nl of op onze website van Radio Ideaal www.rtvideaal.nl. Ik zei net al, hier in Zelhem, de Oosterwijkse Pinksterfeesten, daar is natuurlijk al voldoende verteld over de laatste werken hier bij Ideaal.

0: samen. Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
1: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven.

0: schrijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
1: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
2: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
1: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
2: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar inactievoor.ms.nl.
5: Een geheimtje verklappen. Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar wet.

0: hadden ze een bierdouche. Misschien is dit liedje daar wel op.
1: Dat zou toch kunnen? Dat ze dachten van, oh, dat is leuk. Een oud liedje kunnen we wel een nieuw thema, zeg maar. Dan kwam het bier maar uit de badkamer gaan. Dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten, dames en heren. Nee. Dan was ik vrijdagmiddag al onder de boom. Wat een weer vandaag, ja. En ze voorspellen dat het tussen de 25 en 30 graden gaat worden.

Nee, het was allemaal ingeblikt. Dus toen Rudy had het thuis gedaan. Ja, dat mag, dat kan tegenwoordig. Hè. En ik kom gewoon naar de studio op de fiets. Door het zonnetje heen fietsen. Maar helemaal voldoet ik het mezelf. Ja.

jij leuk vindt, dat weet ik eigenlijk wel heel erg zeker. Dus doe de streaming aan. Neem de tablet mee naar buiten of je laptop. En blijf lekker luisteren naar Radio Ideaal. Dat kan natuurlijk. Heb jij een plaat aan te vragen? Doe even een appje. 0314-377-970. 377-970. En gezellig dat je erbij bent. Heb ik leuke dingen? Ik heb hartstikke leuke dingen. Zo heb ik bijvoorbeeld René Schuurmans speciaal voor jou.

heeft altijd een wit overhemd aan. René Schuurmans, daar hebben we het over deze zondagmiddag hier bij Radio Ideaal. Samen met jou, dat is de titel van de plaat die hij net zong. Radio Ideaal. En ik heb het net verteld, hè, over die bierdouche die we hadden in die hele grote rode tent. Die rondrook met het ronddraaiende podium, dat weet ik nog. Oh ja. Nou, daar moeten we even een liedje van draaien natuurlijk. Buste normaal.

ook speciaal voor Ton natuurlijk. Ton, die belt elke week op. Wil je een dialectplaat draaien? Nou, dit was toch wel een heel erge dialectplaat, Ton. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Normaal. In de tijd van de grote rode tent. En een van de betere singles die ze ooit gemaakt hebben, vind ik. Want het is heel persoonlijk dat ik dat zeg. En dat mag meestal een keer op een zondagmiddag. Niet om.

0: Het was misschien niet helemaal goed. Dat zou kunnen natuurlijk. Ik had die laatste niet moeten nemen. Een nieuwe single van Arjan Veneman op deze zondagmiddag. Verleden week zondag hadden we weer Michel Wolsing, weet je nog? Even om bij te komen, want wel hupsen in de zon, dat is niet gezond hoor. Jo. De geur van jouw oude jas.
1: Ik vond hem weer daar achter in de kast. Jouw oude jas, vergeten door de tijd.

Mooi nummer om even op adem te komen. Michel Wol zingt. Verleden week zondag zat hij hier nog in de studio uitgebreid te vertellen over dit nummer. De geur van jouw oude jas.

radio een beetje hard in de tuin staan. Dat mag, hè? Ja, en dan hoop ik dat de buren ook genoten hebben. Ja, van deze leuke plaat van Roy Black en Anita. Liedje trouwens, moest het nog wat bijgezegd? Nee hoor, gewoon voor alle luisteraars met een groet uit Drenthe. Dat is toch mooi. Schön is dezelfde wereld te zijn, ja. Stamvast brengt ons in de richting van het regio-nieuws om 12:30. Eerst dit nog.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De veelbesproken wegaanpassingen rond het nieuwe Slingeland ziekenhuis in Doetinchem aan de A18 gaan definitief door. Er komt onder meer een extra afslag vanaf de snelweg en meerdere rijbanen worden aangepast om de verwachte verkeersdrukte in goede banen te leiden. Over de financiering is lange tijd onderhandeld tussen de gemeente Doetinchem, het Slingeland ziekenhuis, de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Achterhoekse gemeenten. De totale kosten van de werkzaamheden bedragen ongeveer 16 miljoen euro. De provincie neemt ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening. Het Slingeland ziekenhuis legt zelf 3 miljoen euro in. De werkzaamheden vinden volgend jaar plaats. Honderden Oranje supporters keken tijdens het EK van 2024 samen naar de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Silvoltse Kerk. Dit WK wordt het lastige voor nachtwedstrijden, krijgt de tempo geen ontheffing. Opvallend is dat de regels van de gemeente Oude IJsselstreek juist behoorlijk ruim zijn opgesteld. De gemeente zegt namelijk dat horeca een ontheffing kan aanvragen om tijdens het WK langer open te blijven voor wedstrijden van Oranje, zolang er geen overlast ontstaat en aan de voorwaarden wordt voldaan. De organisatie vindt dat de regels wringen. Het café aan de overkant krijgt wel een ontheffing, maar de Oranje Tempel in Silvolde niet, omdat die als evenementenlocatie zou worden gezien. Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteerden de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Asielopvang en het Dru Industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het Dru Industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in twee stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument huisvesting vluchtelingen leidend. Dit betekent maximaal 448 plekken, waarbij de coalitie zich richt op één locatie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Lekker, hè? Dit is Willem van der Veur.

Jan en Zwaan samen op één plaat. Dat is toch mooi natuurlijk. En we zitten twee keer op de radio, dat is gezellig. Ja, ook al is het een oude plaat, die opnames die worden bewaard en dan kan je het altijd gebruiken. Dan breekt de zomertijd weer aan. De vraag was, heb je iets van Jan en Zwaan? Nou, dit was hem dus. 250.000 downloads zijn er inmiddels gepleegd tot deze plaat. Dicht bij jou, zo heet die plaat. Het is van Jan Man en Els Bakker. Ja, man, die was gisteren.

0: altijd dicht bij jou. Jamai en Els Bakker die aan het roven.
1: Oké, lieve mensen, we gaan een feestje bouwen met Nando.
2: Let's go, Dario.
1: Party time.
2: What a todo mundo.
0: Het is zomertijd.
1: Mensen die handen.
0: En daarom deze plaats.

Brazil, Brazil, Brazil. De zomer, zondag gaat het over allemaal op deze plaat. En er staat bij van Dario. Maar ik denk een andere Dario als dat ik normaal in mijn gedachten zou hebben. Hey, Radio, Radio Idea. Er zijn er meer. Willem, heb je ook de plaat van de Migros in het Groene Woud bij je speciaal aangevraagd voor de zusjes en de zwager. En wens hun fijne Pinksterdagen toe. Met de groetjes, u Drent.

0: Het leuke van verzoekplatenprogramma's is dat je alle dingen voor elkaar kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld deze, de Migra's. Zij zongen over het groene woud. En wat hebben we dan nog meer? Oh ja, over een café dat dicht gaat. Dat wordt gesaneerd, die hele wijk wordt gesloopt. Het café Tante Jetje, dat gaat dicht. Ach, dat
1: is ik toch... zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Heb je hem herkend? Jawel, ik denk het wel. Hè. Dries Roelvink natuurlijk ging over het cafeetje Tante Jetje. En dan ging de telefoon met Tante Jetje. Ja, ja, inderdaad, ja. Ach ja, die mooie cafeetjes, ze verdwijnen allemaal. We vinden het zo jammer, maar we gaan er niet meer heen. Dus niet klagen eigenlijk, zou ik zeggen. Nee, Mieke die heeft ooit een plaat gemaakt. Die is later een hele grote hit geworden. Je kunt hem zo meezingen. Ik zeg de titel niet eens.

0: Belgische zangeres die een mooie stem heeft toch wel. Mieke, zo heet ze, ooit ontdekt door Pierre Gardner, ons bekend als vader Abraham met haar grote hit, Mijn Engelbewaarder.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Radio Ideaal.
0: Ik heb een plaat van Jannes hier klaarstaan en die moet ik eventjes speciaal draaien voor Rita Klein-Obbing. Die is gisteren jarig geweest. Ria, hartstikke gefeliciteerd. Ik weet niet hoe oud je geworden bent, dat wilde ze ook niet zeggen, dat wilde ze niet kwijt. Dus we nemen het aan dat het een mooie leeftijd is. Je wordt gefeliciteerd door Dini, door Henk en door Willemien. De plaat die is aangevraagd, die zou moeten heten Als ze samen zijn van Jannes, die kan ik niet vinden. Ik heb wel een andere leuke van Jannes. Oh ja joh. Als het zonnetje schijnt, wat wil je nog meer?

0: Lekker man.
1: En dan is het tijd voor het nieuws van 1 uur.
2: Willems Corner. De gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
7: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose.

0: zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Reetje Keizer. Het liedje heet Oude Taart. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn wat dames waarvan ik denk... Ze hebben nog humor, laten we daar maar op houden. Nou, wat leuke plaats is dat, zeg. Goeiedag. Wat leuk dat je er nog bent. Wat fijn dat je erbij gekomen bent. Tot 2 uur is dit programma Veur in de Midden.

0800-1190. Dat hoef je niet te draaien, je kunt het appen. Nee, je hoeft het niet te draaien, je kunt toch met die knopjes, moet je indrukken, ja. Het is mooi weer, dus dan is het rustig.

De Gwendolines. Ach, wat hoor je toch. Marina, niet op verzoek gedraaid, maar gewoon de computer gaf aan dat deze single nu eens gedraaid zou moeten worden. Hebben we gedaan. Radio Idea. Want zo gaat het in het moderne tijdperk natuurlijk. Hè? Dus hebben we nog een beetje ouderwetse muziek, jongens? Dacht ik toch wel, hè? Binnenkort zijn ze te zien op Reupop. En dan heb ik het over Bovoy toch. Misschien speelt ze deze dan ook nog wel. Je kunt een Hans vragen natuurlijk. Het gaat over Berend van de Cuperé. Goeiedag.

grote gouden hits van Bob Hoytog, van het eerste album dat toen uitkwam in de jaren 90. Bernd van Cupéré. Ach ja, even lekker inhaken.

Zij heet Klaasina. Heeft een tijdje geleden al een plaat gemaakt met de titel Waar is de liefde van mijn leven? Maar het blijft natuurlijk een vrolijke vraag. Hè? Ze had hem nog niet gevonden. Nee. Gianni ook niet trouwens. En je hebt een verrukte zomertaak.

0: is even een mededeling voor de mensen die ons helpen met het inzamelen van flessendoppen. Kroonkurkjes, bierflesjes en zo. Hij is weer leeggemaakt hier, het containertje. Dus er kan weer van alles opgehaald worden en ingestort worden. En ons geholpen met het goede doel, zullen we zeggen. Namens Jamie allemaal trouwens hartstikke bedankt.
1: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Ik heb hier de nieuwe single van Janske.

0: heet Janske, ik zei het al. En dit is een single die deze week is uitgekomen. Hij is nog warm, zullen we maar zeggen. Ik ga leven en ik gun haar het allerbeste natuurlijk. Ja.
1: Vertrouwd dichtbij. Heel dichtbij. In de Achterhoek.
2: In de Achterhoek.
0: Een andere dame die ook een single heeft uitgebracht pas geleden, maar dan een week geleden al. Dat is Sieneke. Een oud nummer van Rob Zorn. Rob Zorn, ja, die heeft het ook uitgebracht, jaren terug. Maar Sieneke die heeft het nou gedaan en die komt op het podium en dan zingt ze: Ik doe wat ik wil.

0: ben met dit liedje trouwens wel aan het zoeken. Ik zei net, dit is van Rob Sorren. Maar dat ik dit pas hoorde van Sieneke, deze uitvoering, toen dacht ik aan Marianne Weber. Dus ik ben in de verzameling Marianne Weber aan het zoeken. Ik denk, ik kan het niet vinden. Wat raar, nou toch. Toch op een gegeven moment dacht, oh nee, dat, ja, ja. En dan schiet het weer te binnen zoals het wel was natuurlijk. Wat gaan we doen?
1: Geen gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.
0: De nieuwe van Otto Lagerfeld. Ik vind hem nou wel leuk. Hij is nog maar net begonnen.

0: Wat lekker, hè?
1: Hij doet me ergens een beetje aan denken, zo vaag. Dan zit je mee te zingen en dan denk je, oh, dat is gebaseerd op dat of dat lied. En dan schiet me dat net niet te binnen, want dan gaat hij linksaf, zeg maar. En als u me kunt helpen, waar dit liedje op lijkt, laat het me eventjes weten via onze app 0314-377-970. Otto Lakenvet was dat met Ja Ja Bieten. Welke raden. Nou, moeten we maar naar binnen natuurlijk. We gaan iets Russisch doen, denk ik. Danny Christian. Er was...

het waar zijn. Zou het waar zijn dat die Wolga zo koud is? En dat is natuurlijk wel een aanrader om eventjes te denken. Hè, met dit weer helemaal. Want het is frisjes. Dat kunnen we zonder meer wel zeggen. Blijven smeren en goed drinken. En denk er niet gelijk over bier of wijn of zo. Nee, gewoon water en thee af en toe. En iets fris. Het kan allemaal als je maar wel zorgt dat het op de goede hoogte blijft. Hij komt hier uit de omgeving, het Vorden. Matthias Woertman. En ik denk dat hij het over kermis heeft of zo. Liefde in de tent, daar gaat het over. Achter de tent.

0: streekartiesten hoog altijd natuurlijk. Hè. Zo ook deze, Matthias Woerdman. Hij zingt over liefde in de tent. En achter de schuur.
1: Nee, dat is niet bedankt.
0: Dat mogen we niet zeggen. Nee. Nou, de Dutch Boys, dat mogen we wel zeggen. Heinrich de Wolf.

0: ze hebben toch gelijk ook. De Dutch Boys hebben het over Heinrich de Wolf.
1: Nee, we hebben gewoon ruimte voor de
0: En dat ze daar geen ruimte voor hebben, dat is nou, ja, het is niet anders. Daar moeten we natuurlijk altijd een beetje rekening mee houden met elkaar ook, hè. Ja, en met de zomer en met het heerlijke weer. En die gedachten die je daarbij krijgt. Zo kun je denken aan de vakantie naar Spanje. Maar ook aan die ene romantische ontmoeting met een Italiaan.

een beetje badkamermuziek dit, hè? Ach, jongens. Toch wel lekker. Je wordt er vrolijk van. En dat is de bedoeling met dit prachtige mooie weer. Morgen wordt het mooi weer. Dinsdag wordt het nog warmer dan dat het vandaag al was en dat het gisteren was. Kortom, we kunnen er een beetje van genieten. En vanaf woensdag wordt het in elk geval weer een beetje normaal. Hè? Ja, zo wel fijn. Voor Nederlanders is dat fijn. Normaal weer, ja. We hoeven het niet zo heel erg overdreven. Maar goed.

misschien omdat de melodie zo bekend is, hè? Deze, je moet stoppen met liegen. En als we dan toch over vakantie hebben, vrije dagen en zo. Deze gaat over Ameland. Over Ameland. Ja, Hessel en Ineke.

de richting van 2 uur eigenlijk. En dat wil zeggen dat ik naar huis mag en in de tuin mag gaan zitten vandaag. En de Pinksterdagen nog kan genieten, net als dat ik hoop dat jullie dat gaan doen. Dadelijk de muziek kan aan blijven staan hoor, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met in het komende uur onder andere de 3J's. Keith, Martin en even kijken, komen ze eraan? Vandaag ook, nou ja, het is niet altijd zeker, maar nee. Bruce Springsteen, die komt in het uur zo dadelijk voorbij. Maar geen Beatles. Oh ja, toch wel de Beatles om 26 minuten over 2. Toch, toch. Hè. Tot volgende week. Dan ben ik er weer tussen 12 en 2.

0: lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmode Hermans.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
5: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 3 juni een orchideeënwandeling langs de Lindense Laak. Struinend door de weilanden en langs de oevers van de Lindense Laak komen op verscholen plekken verschillende soorten orchideeën voor. Deze planten houden van natte graslanden. Je komt ze langs de gebaande wegen en paden niet zo gauw tegen, maar de boswachter weet de weg. De wandeling op 3 juni staat om 2 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter, stevige waterdichte schoenen of laarzen worden aanbevolen omdat het behoorlijk drassig kan zijn.
0: Radio Ideaal

Museum Moor vond woensdag de inspiratiemiddag voor Zutphen en Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst voor onderwijsprofessionals werd het aanbod van Brede School Lochem en het onderwijskeuzemenu Zutphen 2026-2027 met twee nieuwe brochures feestelijk gelanceerd. Leerkrachten, aanbieders en organisaties uit Lochem en Zutphen kwamen samen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Brede School Lochem biedt basisscholen een gevarieerd aanbod op het gebied van sport, cultuur, natuur en techniek, gezondheid, burgerschap en lezen. Halle is sinds deze week een toegankelijke AED-reiker. Bij SV Halle is een nieuwe AED geplaatst die is aangemeld bij Hartslag Nu en dag en nacht beschikbaar is voor sporters, bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van de AED een belangrijke stap is, maar dat een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zetten SV Halle en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording. Hiervoor wordt een laagdrempelige informatieavond georganiseerd. De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond clubgeschiedenis geschreven. De ploeg van coach Timo Klein-Hesselink won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax vrouwen en kroonde zich daarmee tot kampioen. Voor het eerst in haar bestaan promoveert het team naar de vrouwen-eredivisie. Vorig seizoen promoveerden de vrouwen al naar de A-pool van de eerste divisie in hun eerste jaar als profteam. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
3: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
4: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
2: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
4: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Tweede Pinksterdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben vijf jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
9: Het is bijna zover. Ruurpop 2026 komt eraan. Op 5, 6 en 7 juni verandert Ruurlo weer in dat ene weekend waar we het hele jaar naartoe werken.
10: Drie dagen vol muziek.

0: theater en spektakel. Van grote acts tot verrassende hoekjes, Reurpop heeft voor iedereen iets moois.
1: Achter de schermen is het soms net zo'n avontuur als op het festivalterrein. Maar als je die sfeer ziet, die volle tent, het plezier van de kids en de senioren, dan weet je waarom Reurpop zo belangrijk is voor de hele regio.
2: Kom met je vrienden, je buren, je hele straat en beleef Reurpop zoals het bedoeld is.
0: 3 dagen samen genieten in Ruurlo. Dat maakt Reurpop elk jaar weer bijzonder.
1: Reurpop 2026. 5, 6 en 7 juni. Het wordt weer prachtig. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber. Zorg dat je de bieber.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Bioloog en spinnendeskundige Peter Laan neemt bezoekers mee in de fascinerende wereld van spinnen. Ze komen overal ter wereld voor, zelfs op de meest extreme plekken. En toch worden ze vaak over het hoofd gezien. Onterecht. IVN-afdeling Noordmidden-Achterhoek organiseert hier een boeiende lezing over op dinsdag 26 mei. Met een pleidooi om meer aandacht aan deze interessante groep dieren te besteden. Aan de orde komen de enorme variatie aan spinnenfamilies, hun slimme manieren van jagen en prooivangst, de voortplanting en broedzorg, de bijzondere manier van verspreiden en de rol die ze spelen in de natuur. Peter Laan studeerde biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed onderzoek naar bosbodemspinnen. Met zijn enthousiasme en kennis laat hij bezoekers op een nieuwe manier naar deze fascinerende dieren kijken. Iedereen is welkom om deze lezing bij te wonen. Leden betalen 2 euro entree en niet-leden 5 euro. De avond dinsdag 26 mei begint om 19:30 en vindt plaats in het Cultuurhuis in Vorden.
0: Radio Ideaal

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
3: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
4: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de

0: gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden. In het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Een hele goede middag. Het is zondag 24 mei, even over 4 uur. Het is tijd voor de swingende middag hier op Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur maak ik hier programma. En zorg ik dat u dicht bij de radio blijft, want we gaan heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek draaien. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Verder hoort u collega Thea Saalmink met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek klaarstaan van Tom Grennan, maar ook Queen, Bluff, Mama's Jasje en de Hollies komen voorbij. We begonnen dit uur met muziek van Lena Marlin en haar plaat Sitting Down Here. Het is een beetje een verhaal van een eendagsvlieg, maar het was wel een grote hit voor haar eind jaren 90. Nu gaan we verder met muziek uit de jaren 80 met Huey Lewis en The News en The Power of Love.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 6 juni vindt er voor de vierde keer in de Matelier in Groenlo een muziekmarkt plaats. Verkopers, handelaren van jong en oud mogen muziekinstrumenten verkopen of ruilen, maar ook bladmuziek, onderdelen of wat dan ook. Als dit maar met muziek te maken heeft. De aanmeldingen druppelen inmiddels binnen, maar er is nog voldoende plek voor potentiële verkopers. Een kleine opsomming van muziekspullen, blaasinstrumenten, gitaren, drumstellen en onderdelen, LP's, CD's, versterkers, microfoons, effectapparaten en dergelijke. Daarnaast zou het een mooie aanvulling zijn als er ook violen en andere klassieke instrumenten te koop aangeboden worden. Voor deze items is er zeker nog voldoende plek. Particulieren die ergens nog een muziekinstrument hebben liggen dat niet meer gebruikt wordt en wel willen verkopen of ruilen, is er ook nog voldoende plek. Het karakter van de muziekmarkt is vooral dat het laagdrempelig en gezellig moet zijn. Wat dat betreft is er meer mogelijk dan alleen verkoop of ruilen. Als er kinderen of volwassenen zijn die niets te koop hebben, maar graag hun kunnen willen laten zien en horen, zoals op een vrije markt wel vaker te zien is, dan mag dat ook. De muziekmarkt vindt plaats van 10 tot 4 uur in en om de Matelier in Groenlo. Om de kosten een klein beetje te dekken, vraagt de organisatie voor de verkopende deelnemers een bijdrage van €12,50 per tafelplek. Voor de bezoekers van de muziekvrijmarkt is de entree vrij.
0: Radio Ideaal

U hoorde Thorn van zangeres Nathalie Imbruglia. Haar grote doorbraak eind jaren 90. Al zeg ik zangeres. Nou, wat ik gelezen heb, is zij inmiddels een model. En ik weet niet of ze nog zingt. Maar deze plaat bracht haar hoog in de hitlijsten. En we draaiden hem hier bij de Swingende Middag. Daarvoor ook nog het prachtige plaat van Jan Ossink. En hoorde u Rem en mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws. Maar voordat het zover is, gaan we luisteren naar Nederlandstalige muziek van Jongens van Dijk en Dagen zonder jou. Zonder

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. In Museum Moor vond woensdag de inspiratiemiddag voor Zutphen en Lochem plaats. Tijdens deze bijeenkomst voor onderwijsprofessionals werd het aanbod van Brede School Lochem en het onderwijskeuzemenu Zutphen 2026-2027 met twee nieuwe brochures feestelijk gelanceerd. Leerkrachten, aanbieders en organisaties

Organisaties uit Lochem en Zutphen kwamen samen om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Brede School Lochem biedt basisscholen een gevarieerd aanbod op het gebied van sport,

0: bezoekers en inwoners van Halle en omgeving. Met de komst van deze AED wordt het bestaande netwerk verder versterkt. De nieuwe AED is gerealiseerd in samenwerking met Martin Bouwmeester van Hart voor de Achterhoek. Bouwmeester, werkzaam op de ambulance, benadrukt dat de plaatsing van de AED een belangrijke stap is, maar dat een goed werkend netwerk meer vraagt dan dat. Om die reden zetten SV Halle en Hart voor de Achterhoek de komende periode samen in op verdere bewustwording. Hiervoor wordt een laagdrempelige informatieavond georganiseerd. De vrouwen van de Graafschap hebben vrijdagavond clubgeschiedenis geschreven. De ploeg van coach Timo Klein-Hesselink won op de toekomst met 1-2 van Jong Ajax vrouwen en kroonde zich daarmee tot kampioen. Voor het eerst in haar bestaan promoveert het team naar de vrouwen eredivisie. Vorig seizoen promoveerden de vrouwen al naar de A-pool van de eerste divisie in hun eerste jaar als profteam. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Op zoek naar een kroeg slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou

ga. Dan sla ik opeens wild om me heen, maak ruzie. Echt met iedereen, doe normaal man, wat is jouw probleem?

U hoorde Bastiaan Ragas met zijn plaat Verdomd, ik wil je. En dat is natuurlijk een prachtige cover op het welbekende lied wat destijds in het Duits gezongen werd. Daarvoor hoorde u nog het regionieuws hier op Radio Ideaal. En ook natuurlijk Nederlandstalige muziek van Jongens van Dijk. Straks heb ik onder andere muziek klaarstaan van Queen, maar ook Mama's Jasje en de Hollies komen nog voorbij. En natuurlijk heb ik straks in het tweede uur rond 17:50 weer een heerlijke Guilty Pleasure uitgezocht. En wat dat is, moet u dus vooral lekker blijven luisteren op deze mooie zondagmiddag. We gaan verder met muziek van Amy MacDonald en haar plaat Mr. Rock'n'Roll. MUZIEK

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

muziek van Bluff en Wat Zou Je Doen. En daarvoor ook nog The Crazy Little Thing Called Love van Queen. Daarmee gaan we richting het NOS-journaal van 5 uur. En dat betekent dat het dan tijd is voor het 2e uur van de swingende middag. Op deze mooie zondagmiddag. Fijn dat u luistert. Op de zondag kunt u van 6 tot 7 luisteren naar Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Van 7 tot 8 is het dan tijd voor Tussenuur met Casper Saalmink. En van 8 tot 10 sluit René Regeling de zondagavond af met Sterk Zondagswerk. En natuurlijk rond 8:30 het belspel van de regio. Raad waar die staat. Een fijne zondag die dus gevuld is met heel veel leuke programma's en goede muziek. Dus blijf vooral luisteren naar Radio Ideaal. Ik sluit het eerste uur af met muziek van The Dire Straits en Walk of Life.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Benieuwd hoe het leven er vroeger uitzag in Zelhem? Kom dan op zaterdag 6 juni naar het Jubileumfestival in Zelhem. Ter gelegenheid van 50 jaar oudheidkundige vereniging Salehem en 20 jaar Museum Smedekink. Maak een ontdekkingsreis door het verleden, langs oude gebruiken en ambachten. Waar historische figuren als Ludger en Smoks Hanne tot leven komen. Geniet van korte films, demonstraties, live muziek van goed volk en een gezellige brokante. Voor de kinderen zijn er circusartiesten van Straattheater Zanzara met verrassende acts. En natuurlijk zijn er hapjes en drankjes. Het museum is deze dag gratis toegankelijk.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspecialist.

0: in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Kom zaterdag 6 juni naar het jubileumfestival van Streekmuseum Smedekink in Zelhem. En laat je verrassen door vroeger.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

We begonnen dit tweede uur met muziek van Katy Perry en haar plaat Roar uit 2013. Fijn dat u nog steeds luistert naar Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik nog bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Ook hoort u straks mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik onder andere muziek uitgezocht van Marco Borsato, maar ook Direct, The Monkees en Sabrina Carpenter komen voorbij. En rond 6:10 heb ik natuurlijk weer een heerlijke guilty pleasure uitgezocht. We gaan snel verder met muziek van René Vroeger en Doe Maar Gewoon.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 30 mei geeft het koor Canticum uit Gorssel onder de titel Komt Vrienden een concert in kapel op het Rijsselt in Eefde. Hiermee wordt een eerbetoon gebracht aan Nederlandse componisten uit huidige en voorbije tijden. Het koor neemt bezoekers mee op een sfeervolle reis langs koormuziek uit meerdere eeuwen. Canticum staat onder leiding van dirigent Paulien Roosbeek. Fluitiste Esther de Graaf zorgt voor een muzikaal intermezzo. Het concert 30 mei begint om 3 uur. De entree bedraagt €15. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis entree. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van het koor en aan de zaal.
0: Radio Ideaal

naar 2016 met Marlene en Door jou voel ik me sterker. Daarvoor hoorde u ook nog Thea Selmink met de agendatips uit de regio. En muziek van de Four Tops en Don't Walk Away. Straks onder andere nog een prachtige klassieker van The Monkees en hoort u ook nog de band Direct. Maar eerst muziek van Sabrina Carpenter en Please, Please.

Muziek van Marco Borsato en zijn plaat Zij. Daarvoor horen we nog The Wastelands van Direct en Daydream Believer van The Monkees. En die bracht ons toch alweer terug naar 1967. Wat een prachtige klassieker. Straks muziek van Maroon 5 en ook nog Lost Frequencies. En komt onze Guilty Pleasure van vandaag dichterbij. Maar eerst muziek uit de jaren 80 van Dan Hartman en Relight My Fire.

pleasure die ik voor vandaag had uitgekozen was van zangeres Jessica Simpson en kwam uit het jaar 2000. I Think I'm In Love With You. Wat een prachtige plaat en heeft voor mij een heel hoog guilty pleasure gehalte. Daarvoor hoorde ook nog muziek van Lost Frequencies en ook Maroon 5 kwamen nog voorbij. Daarmee gaan we richting het NOS Journaal van 6 uur en is het tijd voor Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga afsluiten met muziek van André Hazes en zijn plaat Zomer. Heel graag tot de volgende keer en een hele fijne avond.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag

0: Van vandaag langs het spoor bij de stad Keta, fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. En president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik kan nog wel een beetje zo doorgaan, maar dat was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik wil wel vertellen dat we 7 juni, op een zondag, dan komen we met bijvoorbeeld naar Reulen. Maar nu komen we naar Reulen heen, naar Reupop heen, op 7 juni. En jullie moeten dan ook allemaal komen. Allemaal op naar Ruurlo, naar Reulen, naar Reupop. Dan zien we elkaar door weer.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Vreugdeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrissen.nl.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Maandag 18 mei, even over 6 uur, fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u van Nicole van Londen het regionieuws. En aansluitend praat weerman Gerrit Vossels u bij over het weer voor de komende dagen. Verder hoort u hoe Yvonne Hofman in gesprek ging met Anouk over de 50e editie van de Lochemse Avondvierdaagse. Hoort u informatie en agendatips uit de regio. En praat Nicole u bij over de vermiste en gevonden huisdieren. Natuurlijk vullen we dit alles aan met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om dingen te regelen via de computer. Zoals contact met de overheid, videobellen, online bankieren, studiefinanciering of andere toeslagen van Duo. Het is fijn om mee te kunnen doen in de digitale wereld, maar dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je het alleen moet doen of niet weet waar je moet beginnen. Daarom is er het informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Doetinchem. Medewerkers helpen bij alle vragen over digitale zaken. Ze luisteren goed, denken mee en geven uitleg waar je iets aan hebt. Als het nodig is, verwijzen ze je door naar de juiste organisatie. De hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Elke

worden de Contours en Do You Love Me. Terug naar 1962 op deze mooie tweede Pinksterdag. Fijn dat u luistert naar Achterhoek Totaal. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u het weer van weerman Gerrit Vossers. Maar voordat het zover is, gaan we even luisteren naar muziek van Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD vormen samen de nieuwe coalitie van Oude IJsselstreek. Donderdag presenteren de vier partijen hun coalitieprogramma voor de komende periode. Doorbouwen aan een ondernemend en leefbaar Oude IJsselstreek. De vier partijen bouwen voort op het coalitieprogramma van de afgelopen periode. Asielopvang en het DRU-industriepark waren belangrijke verkiezingsonderwerpen. Om de toekomstbestendigheid van het DRU-industriepark te waarborgen, kiest de coalitie voor een aanpak in twee stappen. Voor de asielopvang is het koersdocument huisvesting vluchtelingen leidend. Dit betekent maximaal 448 plekken, waarbij de coalitie zich richt op één locatie. Met een bomvol en verrassend programma presenteert Amphion in Doetinchem deze week het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. Programmeur Marijt Helmink belooft een jaar waarin iedereen iets vindt dat raakt. Nieuw dit seizoen is een maandelijke voorstelling waar kinderen gratis naartoe kunnen. Alleen ouders betalen voor een kaartje en kunnen per persoon maximaal 4 kinderen meenemen. Het seizoen start met een feestelijk openingsweekend van 11 tot en met 13 september. De previewmiddag voor vrienden van Amphion en de eerste gratis kindervoorstelling. Vanaf 27 mei zijn de voorstellingen van komend seizoen voor iedereen te boeken. Voor weinig supporters een verrassing, maar nu is het ook officieel. Thomas Duivenvoorde is vanaf het nieuwe seizoen hoofdtrainer van de Graafschap. Afgelopen seizoen was hij al assistenttrainer bij de Doetinchemse club in de eerste divisie. De 39-jarige Duivenvoorde trad vorig jaar binnen bij de Graafschap, waar Marinus Dijkhuis aan het roer stond. Daarvoor trainde de oefenmeester uit Noordwijkerhout onder andere VV Katwijk, FC Rijnvogels en Quick Boys. Duivenvoorde raakte bij voetballiefhebbend Nederland bekend door zijn stunts tegen eredivisieploegen in de KNVB-beker. Technisch manager Barry Powell denkt dat zijn opvatting over voetbal goed past op de Vijverberg. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we met een noordenwind te maken. Dat was ook al een beetje voelbaar. De temperatuur kwam ook wat minder hoog uit. 26 tot lokaal zelfs 27 graden. Maar meer naar het zuiden toe. Daar was het wel een paar graden warmer. En in het noorden van het land. Daar kwam het kwik niet verder dan een graad of 20 tot 21. Wel veel zon. Een beetje sluierbewolking zagen we. En verder vanavond blijft het ook nog wel een tijdje aangenaam. En komen nacht dan koelt het af naar een graad of 13. En morgen hebben we ook een dag met vrij veel zon. Een noordenwind. Temperaturen 27, misschien net 28 graden. En die verdeling die we vandaag over Nederland hebben, die zullen we morgen ook hebben met wat meer bewolking en lagere temperaturen in het noorden en wat hoger in het zuiden. En na de Pinksterdagen zien we toch dat het weinig verandering is in het weerbeeld. De wind die blijft voorlopig uit de noordelijke richting komen. De temperatuur zal dinsdag wel wat hoger uitkomen, dat de wind wat minder is. Dan kan het een graad of 29 worden. Woensdag is er weer wat meer wind en dan hebben we temperaturen die niet verder komen dan 23 graden. Donderdag een graad of 24 en vrijdag en zaterdag dan is de wind om naar meest zuid tot zuidwestelijke richtingen. En dan kunnen we de 28 graden weer bereiken. Het blijft voorlopig droog. In het weekend begint het wel een klein beetje te rommelen. En het lijkt

Muziek van The Script en For the First Time. En daarvoor hoorde u het regionieuws en het weer. Allemaal hier bij Achterhoek Totaal op deze mooie zondag. Eerste Pinksterdag, 24 mei. Fijn dat u luistert. Straks gaan we de agendatips uit de regio horen. En hoort u ook nog het interview van vandaag. Maar voordat het zover is, gaan we even terug naar de jaren 80. Met UB40 en Red in My Kitchen.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Het Overschotje organiseert in het kader van het project De Derde Helft tijdens de Nationale Beweegweek speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan de volgende activiteiten. 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie en jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor verschillende niveaus. Deelnemers zijn welkom vanaf 2:30 voor een kop koffie of thee. Meedoen is gratis en aanmelden mag, maar is niet verplicht. De middag duurt van 2 tot 5 uur en vindt plaats aan de Elselaan 1 in Lochem.

0: De voorbereidingen voor de 50ste editie van de Lochemse Avondvierdaagse zijn al in volle gang. En we gaan eens eventjes horen van Anouk hoe het er allemaal mee staat. Goedenavond, Anouk.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met de 50ste keer, hè?
1: Ja, nou, ik ben er moe van.
0: Nee. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, gaat heel erg goed. Ja, we hebben een leuk team, onderdeel van de Lochemse evenementenorganisatie. En er komt toch meer bij kijken dan je zou denken. Toen ik werd gevraagd, dacht ik, joh, ik wil wel helpen. Maar ja, het is eigenlijk toch best wel veel waar je over na moet denken en wat er geregeld moet worden. Maar we hebben leuke plannen en het moet toch wel speciaal, hè, zo'n 50ste.
0: Ja, en er zal ook best wel veel veranderd zijn in de afgelopen 50 jaar. Want alles verandert maar.
1: Ja, nou, hou op. Ja, zeker. Maar juist daarom hebben we eigenlijk wel gekeken naar de routes van toen. En kijken of we die een beetje kunnen reproduceren eigenlijk. Ja. Maar ja, nee, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, een beetje nostalgie eigenlijk.
1: Nou, dat. Ja. Ja.
0: Kan je iets vertellen over de routes waar ze een beetje langs gaan?
1: Lochem uiteraard. Hè? Ja. In koppertje. We starten dit jaar van een andere locatie. We starten altijd in de buurt van het Openluchttheater. Dit keer gaan we starten bij Clubhuis Overschotje. Mm-hmm. En dan kunnen we ook net even wat anders doen dan afgelopen jaren. En een beetje door die wijken heen, maar ook wat lokale bedrijven die meedoen. Zodat alle routes, de 3, 5 en de 10, ook door een aantal bedrijven lopen. Ik ga nog niet zeggen welke. Dat we toch eventjes wat zien van
0: het
1: mooie Lochem.
0: Dat is ook een beetje de bedoeling, hè? Dat de mensen wat zien van de omgeving.
1: Ja. Ja. Ja, en ook leuk dat de lokale bedrijven zichzelf kunnen laten zien. Mm-hmm. En we voorgaande jaren hebben we ook al door de school, het Stading bijvoorbeeld gelopen. Of door bedrijf Naya. En zo pakken we er even ook wat bij.
0: Ja, dus lopen jullie dan echt binnen het bedrijf door of zo? Of gewoon erlangs?
1: Ja, waar dat kan, doen we dat. Ja. Kan natuurlijk niet overal. Al die kinderhandjes, hè, en nieuwsgierige ouders. Dus dan gaan we. Dan heeft het bedrijf geprobeerd om de binnenkant een beetje naar buiten te brengen. Maar bij sommige bedrijven gaan we ook daadwerkelijk naar binnen. Ja, ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. Is het ook. Ja, ja.
0: Kan iedereen meedoen? Of is het vanaf een bepaalde leeftijd?
1: Ja, iedereen kan meedoen. Natuurlijk vanaf groep 1. Dus vanaf 4 lopen 4, 5 lopen we mee. Maar ook bijvoorbeeld Anke Marjolein hier in Lochem loopt ook mee met de rolstoel. Met rolstoelen. Ja. En met de begeleiding. Dus iedereen kan meelopen, ja zeker.
0: Ja, en van wanneer tot wanneer is de Lochemse Avondvierdaagse?
1: Goeie vraag. 2 tot en met 5 juni.
0: Ja,
1: dinsdag tot en met vrijdag.
0: Ja.
1: En de vrijdag is dan net even speciaal. Starten we ook vanaf de markt. En
0: En dan wordt er ook gezongen natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, wat mij betreft mag er elke dag gezongen worden. Ja, ik heb altijd de microfoon in handen dan. Dus ik doe ook even een leuk liedje. Dus zeker, we maken er een feestje van.
0: Ja, en mensen kunnen zich nu al aanmelden, hè, ervoor?
1: Ja, via avondvierdaagselochem.nl kunnen ze zich aanmelden tot 19 mei.
0: Ja.
1: Dus nog even snel.
0: Ja, dat moet nog kunnen. Avondvierdaagselochem.nl, daar kunnen mensen zich aanmelden. Maar daar is denk ik ook al meer informatie te vinden.
1: Ja, zeker. Ja, daar staat ook de starttijden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En waar we starten, maar ook wat het kost.
0: Ja, dus, dat is ook wel belangrijk om te weten.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk. ja, zeker.
0: Goed. Nou, Anouk, dankjewel voor je uitleg even hierover. En veel succes met de laatste voorbereidingen. En veel plezier tijdens de Lochemse Avondvierdaagse.
1: Dat gaat allemaal helemaal goed komen. En bedankt ook.
0: Heel graag gedaan.

Terug naar eind jaren 70 met The Little River Band en Home on Monday. Daarmee komt Achterhoek Totaal voor deze zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, alweer ten einde. Na 7 uur is het tijd voor Tussenuur met Casper Saalmink. Tussen 8 en 10 is René Regelink hier met Sterk Zondagswerk. Natuurlijk met een nieuwe editie van Raad waar die staat rond 8:30. En ook hij maakt iedere zondagavond weer de nieuwe Ons Ideaal voor de komende week bekend. Wat dat is, hoort u allemaal straks. Ik ga afsluiten met muziek van Eric Carmen en Hungry Eyes. Ik wens u een hele fijne avond. Heel graag tot de volgende keer. En u weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil, stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Heel graag tot de volgende keer.

0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
1: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
2: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop.
1: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
2: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
1: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet van

0: vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Wow.

0: vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, buurman.
9: Dag, buurvrouw.
8: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Het hele mooie nummer van Vicky Leandros en Tony Christie. Ze brachten dit nummer uit in het jaar 1995. We're Gonna Stay Together. En deze plaat die wilde ik even speciaal voorbij laten komen voor mijn vrouw Yvonne. Gisteren waren we 35 jaar getrouwd. En ja, dit is echt onze plaat van Vicky Leandros en Tony Christie. Goed, dit is Sterk Zondagswerk op Radio Ideaal. Maar ook te beluisteren op Ideaal Plus. Ik ben René Regelink en om 8:30 ga ik samen met Linda met u het spelletje Raad waar die staat spelen. Om 8:15 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat van een duo die u vast kent. En om 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest lekker wild Nederlandstalige muziek tot 10:00 vanavond. De volgende is er ook een kindje van en ze zingen over de paraplu.

Ja, de Duitsstalige versie van dit nummer was van Semino Rossi in Hola Hola. En hij is ook gezongen door Henk Bena. Daarvoor een nummer van de Sunstreams uit 1986. En ze zongen over de zomerwind. Willy Joost kwamen nog voorbij met Blijf bij mij. En de eerste in het rijtje van vier was er eentje van Wil. En hij zong over de paraplu. De volgende een stukje dialectmuziek.

En zo is het, u moet genieten van het leven, want het duurt nog maar eventjes. En zo is het. Een nummer uit het jaar 2005 was van René Riva en hij zong over C'est la vie. Nog 3 minuten te gaan, dan is het 8:30. En heel veel later zullen we ook niet beginnen met het spelletje Raad waar die staat, want de volgende plaat duurt 3 minuten. En het is er eentje van Henk Wijngaarts.

Een festival der Liebe en dat om 1 minuut over half 9 op de zenders Radio Ideaal, Mokop Ideaal Plus. We gaan samen met u het spelletje Raad waar die staat spelen, zoals we dat al heel wat jaren gedaan hebben. Vanavond hebben we een achttal aanwijzingen en hoeveel aanwijzingen er nodig zijn om achter het goede antwoord te komen, kan ik u nu niet zeggen. Maar degene die het juiste antwoord geeft, die bepaalt dan ook dat het spelletje ten einde is. En de prijs die we vanavond weggeven is weer van alles en top 1 Toys Zelhem. Goed, we gaan ook dadelijk meteen maar met de eerste aanwijzing beginnen. Als u belt naar de studio krijgt u Linda aan de telefoon en bij een juist telefoontje komt u in de uitzending. De eerste aanwijzing is de volgende. U mag me of u mag me niet. Heel simpel, u mag me of u mag me niet. Nou, vertel het maar. 0314 377 970.

Ja, zoals u waarschijnlijk zult begrijpen, er komen nog geen mensen in de uitzending. We hebben een technisch probleem. We kunnen de telefoontjes niet doorzetten naar de radio. Dus we gaan even kijken wat we eraan kunnen doen. En we gaan gewoon verder eventjes met een stukje muziek.

Ja, we horen het nog steeds muziek. We gaan nog even proberen of we het technisch probleem kunnen oplossen. Lukt het niet? Ja, dan moeten we teleurstellen voor vanavond met Raad waar die staat. Dus, maar er wordt nog harder gewerkt. We gaan even kijken wat we kunnen doen.

Ja, mensen, ik moet u toch teleurstellen. We kunnen het technisch op dit moment niet oplossen. Dus we moeten vanavond Raadwerisaat laten vervallen. En we gaan er alles aan doen dat we in ieder geval volgende week wel dit spelletje kunnen spelen. Dus ja, dan gaan we de spanning volgende week maar weer opvoeren om te kijken of het wel lukt. Excuses ervoor, ook degene die extra klaar zaten om vanavond met een hele groep mee te spelen. Jongens, sorry, maar we gaan lekker muziek draaien.

Ja, en zo is het Groesbeekdorp vol muziek. U hoorde dat hele mooie nummer op Radio Ideaal en Ideaal Plus. We hebben nog één nummer voor u klaarstaan en dan is dit eerste uur ten einde. Helaas zonder Raad van die Staat, maar we zullen er alles aan doen om volgende week dit spelletje wel met u te kunnen gaan spelen.

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20, waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

9 jaar geleden bracht Kees Versluis dit nummer uit. Ik leef mijn leventje zoals je wilt. En met deze Nederlandstalige plaat zijn we weer toegekomen aan het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond bij Radio Ideaal, maar ook bij Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Om 9:15 hebben we ons ideaal, onze promotieplaat, die we de komende week wat extra voorbij laten komen op beide zenders. En om 9:30 instrumentale muziek. Dit uur lekker veel non-stop muziek, ook weer heel veel Nederlandstalig. Maar de tweede in het tweede uur is altijd Duitsstalig. En dat gaan we ook vanavond doen.

0: Martin Dams en hij zong over Hey Hallo. Daarvoor een dialectplaat van Weleer. Lekker zo'n piratenklassieke van Tek Haukes in de Dordtse Brug. In de eerste was een Duitstalige van die Bayerischen Sieben. Was dat een singeltje? Kon ook al iets van horen, die kraakte. Goed, we zijn toegekomen aan een hele nieuwe plaat. En wel van het duo Lucas en Gea. Zij zijn aankomende week ons ideaal op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. En het nummer is getiteld Laat Me Maar Gaan.
1: Dit is deze week

Ook zo'n prachtig mooi nummer, deze van Mieke. Adieu, auf Wiedersehen. U kent hem ook wel van de Sunstreams. En dan zongen we in de titel van Duizend Mijlen. Daarvoor een hele vrolijke nummer van de George Baker Selection in Paloma Blanca. Mannenkoor Karrespoor kwam nog voorbij met Lekker op de Trekker. Best wel toepasselijk vandaag met de Trekker Trek in de Oosterwijk in Zelhem. Ik ben ook nog een poosje geweest. Hartstikke mooi altijd. En daarvoor ons ideaal. En dat was van Lucas en Gea. Laat me maar. Het is ruim 9:30. Dat betekent op de zondagavond bij Ideaal en Ideaal Plus instrumentale muziek.

Altijd gezellig als René Schuurman langskomt om een liedje te zingen. En hoor het nummer Mooie Meisjes Blijven Nooit Zo Lang Alleen. Dan voor het nummer van de Tijdbrekers, die mooie zomer op Capri. De Flippers kwamen nog voorbij en de eerste in het rijtje van vier was de instrumentale van Gerard Sebastian en het hele mooie Trumpet Holiday. De volgende eentje op verzoek en dat is er een van de Flamingo's.

Esperando's en ze hadden het over rode rozen breng ik voor je mee. Sterk zondagswerk is voor vanavond bijna ten einde. We hebben nog ruim 2 minuten te gaan. We laten nog een nummer horen van Erik van Klinken. En dan hoort u Sterk zondagswerk weer volgende week zondagavond om 8 uur. En als het goed is op de beide zenders Radio Ideaal en Ideaal Plus. Na 10 uur gaan de mensen van de technische dienst enkele technische werkzaamheden uitvoeren. Het kan zijn dat het even wat stil wordt, maar het geluid komt snel weer terug. En we hopen dat we ook volgende week zondagavond weer gewoon Raad van die Staat kunnen spelen. Het lijkt erop dat dat weer werkt. Maar goed, laten we niet te vroeg juichen. Een hele goede week wat u allemaal gaat of moet doen. Ik zeg het vaker, kijk voor het laatste nieuws op rtwideaal.nl. Ik heb eigenlijk genoeg gezegd. Tot volgende week zondagavond. Goed gewoon.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kam, het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Die vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20...